Ook ja, de wicht maar dat gaat zo dan is de tekst van de USC en is en is uiteindelijk is dat mij een gewicht en hij wat maakt stuk en mag hij goed job ik hij de beschikte mamen hij is goed jongs kon iets te ook mag hij het doet dat jongs kon bij twee is hij op dat de beschikte ook hij het mamen dus en precies mag hij als goed de jongen goed iets te ook iets te hij ja gewicht moet hij het de nummers twee schat hij het de beschikte ook iets te hij big sub hij het iets te gewoon dat jongen ook hij wat betreft gewoon dat ik nooit hij precies hij als goed de jongen hij het dat jongs goed mag hij op dat die schat hij big sub mag hij het iets te gewoon dat